Bona du bena alo bona dogbe nu so re meto miton le da krono zangbe ejae ganwe meje geneme do kholo nu we kete miton radio fraternite yo yedie nu konu konton aize rama bodo ma

Bona du bena alo bona dogbenu so remeto mitonle la krono zangbe ejae ganwe meje geneme do kolonu we kete miton radio fraternité yedie nou konu konton aize rama bodo